0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits

0: Toys.
1: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
4: Non-stop hits.
1: Radio 1224.nl.

0: Weerbericht.
1: Het is overal droog bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. De ochtend begint direct met veel zon, maar in het noorden is er wel wat bewolking aanwezig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, maar in de loop van de middag komt er in het westen meer bewolking bij. Het wordt warm met temperaturen van zo'n 25 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuidoosten. En het waait morgenmiddag bijna niet. Door de luchtvochtigheid kan de hitte onaangenaam aanvoelen. Morgenavond neemt de bewolking toe en kunnen er in de zuidelijke helft van het land een paar flinke buien vallen. Mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Later kan het ook in het noorden gaan regenen. Na morgen houden we warm weer met zonnige perioden. En op vrijdag en misschien ook zaterdag kans op een paar flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is jouw nummer 1.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
2: Radio 12-2-4.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoort.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overal droog bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. De ochtend begint direct met veel zon, maar in het noorden is er wel wat bewolking aanwezig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, maar in de loop van de middag komt er in het westen meer bewolking bij. Het wordt warm met temperaturen van zo'n 25 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuidoosten. En het waait morgenmiddag bijna niet. Door de luchtvochtigheid kan de hitte onaangenaam aanvoelen. Morgenavond neemt de bewolking toe en kunnen er in de zuidelijke helft van het land een paar flinke buien vallen. Mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Later kan het ook in het noorden gaan regenen. Na morgen houden we warm weer met zonnige perioden. En op vrijdag en misschien ook zaterdag kans op een paar flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world

0: mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Stond als kleut

winkels opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoe in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen. En pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

werkeloosheid blijkt een onoplosbaar probleem in Europa. Ondanks alle protesten gaan de oorlogen in alle delen van de wereld gewoon door. Dus er lijkt nog geen einde te komen aan het afslachten van de mensen.

nam de oprit naar de snelweg in mijn oude deusje vol. Dat geregend en de weg was erg slecht. Ik had die truck niet in de gaten eerst, maar later zeker wel. Zo te horen had ik

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het is overal droog bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. De ochtend begint direct met veel zon, maar in het noorden is er wel wat bewolking aanwezig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, maar in de loop van de middag komt er in het westen meer bewolking bij. Het wordt warm met temperaturen van zo'n 25 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuidoosten. En het waait morgenmiddag bijna niet. Door de luchtvochtigheid kan de hitte onaangenaam aanvoelen. Morgenavond neemt de bewolking toe en kunnen er in de zuidelijke helft van het land een paar flinke buien vallen. Mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Later kan het ook in het noorden gaan regenen. Na morgen houden we warm weer met zonnige perioden en op vrijdag en misschien ook zaterdag kans op een paar flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224.

ben oud en gebrekkig. Vaak voel ik me eenzaam en verlaten. Maar als ik jouw stem hoor, dan gaat de zon weer voor me schijnen. En ik voel me echt gelukkig. Daarom, lieve mama, in naam van al deze luisteraars, dank ik u. Want voor hen ben jij met goud niet te betalen.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piraten.

0: www.vollehoven2wielers.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet! Bij Vollehoven 2-wielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven 2-wielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op 2 wielen. Meer info op vollehoven2wielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder kwam het OM met 58 sterfgevallen, maar niet in alle zaken is het verband aan te tonen. Funcaps verkocht

0: EU-buitenlandschef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. De buitenlandschef zou bij haar bezoek aan Mexico Israël in verband hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Die suggestie is volgens haar door verschillende Europese politici al veroordeeld, maar van Kallas zelf heeft hij nog niets gehoord. Kallas heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Saar. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Vorig jaar waren dat er ruim 6 miljoen. Het gaat om een stijging van 3,3%. Het aantal reizigers van en naar het Midden-Oosten liep vanwege de Iran-oorlog wel fors terug. Het gaat om een daling van ruim 38%. De stijging zit hem vooral in het aantal passagiers van en naar Latijns-Amerika, Afrika, Azië, maar ook Noord-Amerika. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piraten Hits.

als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat wij nog samen konden blozen? Vanaf dat jij bij mij toen bleef,

We waren jong en van elkaar, maar het geluk duurde een jaar. Bij een vreemde kamer waar we nu in leven. Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is nu dood. Het stond niet in de brieven die we elkander schreven. Nu liggen wij hier hulpeloos,

deur staat altijd open. Ik zal er altijd zijn. Was jij maar terug bij mij. De kogel in het geweer. De loop tussen mijn tanden. Ik wens je veel succes.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Een zonovergoten en zeer warme middag. Maar in het westen neemt later wel de bewolking toe. Aan de westkust kan er mist van zee ontstaan. Bij weinig wind wordt het 25 graden in het Waddengebied tot zo'n 32 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond kan er lokaal een regenbui vallen. Die buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. Aankomende nacht kunnen regen- of onweersbuien voorkomen. We krijgen met een plaknacht te maken, want het is tussen de 17 en 20 graden. Morgen wordt het flink heet. De thermometer tikt in het hele land ruim 30 graden aan, met een uitschieter van 35 graden in het zuiden van het land. De zon schijnt volop, maar de luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. De wind zit in de zuidhoek en er bestaat kans op pittige onweersbuien. Ook op zaterdag is de zon van de partij. Overdag wordt het 25 tot 32 graden. Plaatselijk kan er een onweersbui voorkomen. Op zondag, Vaderdag, is het overwegend zonnig en zomers warm. Bij een noordoostenwind wordt het 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Op een enkele bui na blijft het droog. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio.

klant te gaan. Draai nog een checkie in het licht van de maan. Mijn wagen vol bloemen, het eindpunt in zicht.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie in het Brabantse Nuenen bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De explosieve opruimingsdienst kwam eraan te pas en ondertussen is de gemeente bezig met de afhandeling van het incident. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wordt gekeken welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen vanaf de zomer in het pand worden opgevangen. De biologische ouders die vorig jaar hun 2 kinderen uit het Overijsselse Dalfse ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Een meisje van 11 en haar 6-jarige broertje stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Vorig jaar maart werd het meisje onderweg op de fiets naar school ontvoerd. Haar broertje werd bij het gezinshuis meegenomen. Een dag later werden de biologische ouders opgepakt. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrepetski. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op sociale media dat de verdachte een Georgisch paspoort heeft. Eerder deze week werden 2 mannen uit Belarus opgepakt, maar ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een paar dagen voor zijn dood had Skrepetski verteld dat hij bedreigd werd. Bij een protest had hij de Russische vlag uit zijn broek getrokken en die weggegooid. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Er worden op het festivalterrein onder andere gratis waterpunten geïnstalleerd en er zijn schaduwplekken en overkappingen gemaakt. Volgens een woordvoerder is Pinkpop goed voorbereid. Bezoekers worden ook gevraagd rekening met de hitte te houden. Pinkpop vindt vanaf morgen tot en met zondag plaats. Vandaag gaan de campings open. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf?
0: En dan nu, live op Radio 1224. DJ Bert.

Ja, een hele goede middag. Ja, ja, test 1-2. Ja, ja, komt-ie. Ja, hallo. Ja, goedemiddag, luisteraars. Ja, u bent wel live verbonden hier met DJ Bert. Ja, ja, hij is weer even terug. Eventjes terug van vakantie. Ja, dus vanuit locatie Hengelo is dit op 12-2-4 DJ Bert. Ja, zomaar even op de donderdagmiddag, hè. Ja, ik wil zeggen, ja, de verzoekserver staat klaar. Maar het is vandaag alleen only WhatsApp, hè. Dus alleen 06 28 13 24 en dan de 21. Ja, we draaien zomaar even een paar plaatjes de richting van jullie op aan, hè. En ook niemand uitgezonden natuurlijk. En ook Ome Teun. Joop, ook een hele goede middag. En natuurlijk gaan die plaatjes ook richting Lunteren, hè. Ja, natuurlijk voor alle mensen die luisteren momenteel, hè, op deze mooie zender van Radio 1224. Ja, we gaan zo meteen lekker met het nummertje van start van een mooie Frans en Monica. Daarna heb ik een plaatje klaarstaan van Fetty, woning op vier wielen. Ja, nou, en we kijken wel hoe lang het gaat. Ik moet zeggen, het is erg warm. Hier staat de airco flink aan. En dan is het lekker vol te houden. Maar mensen, denk eraan, drink genoeg, drink genoeg. En dat bedoel ik natuurlijk niet alleen alcohol. Alcohol is natuurlijk wel heel slecht, hè? Maar water is beter, hè. Ja, voor de mensen die dus wat later in zijn geschakeld. Dit is Dietje Bert, zomaar even op de donderdagmiddag. En lekker even live hier bij Radio 1224.

Ja. Ja, luisteraars, die mensen die later zijn ingeschakeld. Ja, dit is Dietje Bert vanuit locatie Hengelo natuurlijk. Ja, zomaar even op de donderdagmiddag, hè. Gezellige donderdagmiddag, een hele warme zondagmiddag. En ik moet eerst even een correctie doen, hè. Robert-Jan, hij woont natuurlijk in Wapenveld. Sorry, Robert-Jan. Maar goed, we hebben een aantal luisteraars erbij gekregen en dat vind ik al heel fijn, hè. En het zijn grote vrienden. Henry en Hans, Luisman. Ja, ik hoop dat je luistert, kerel. Ik zal zometeen ook een plaatje richting die kant op aan doen. Hè. En heel toepasselijk, hè, de titel heb ik al klaarstaan. Club Rosita met Hey, lekker ding. Dus luisteraars, heeft u ook een groet of een verzoek? Het kan via 1224, via 06 28 13 24 en dan de 21. Ja, zoals ik al zei, zomaar even op de donderdagmiddag. Ja, helaas ja. Maar goed, het duurt niet zo lang meer, is de vakantie voorbij en dan gaat het weer volle bak, hè.

we hopen natuurlijk dat de spraak en muziek goed is aan die kant. Misschien dat ome Joop, Teun even een reactie kan geven. Hè. Het zal wel goed zijn, denk ik. En anders kan ik helemaal vertrouwen op Robert-Jan. Hè. Ja, dus zomaar uit de locatie Hengelo op de donderdagmiddag, Dietje Bert. Ja, we gaan zo lekker verder. Hey, lekker ding, Club Rosita 68.

Ja, je hoorde net John van der Weide. Ja, Ibiza. Nou, dat hoeft momenteel helemaal niet. Hè. Je kunt zelfs hier in Hengelo al in de zon. Hè. Dan hoef je echt niet helemaal naar Ibiza. Ja, of je staat in Tubbergen. Dat kan natuurlijk ook. Maar niks mis meer. Nee, maar goed, mensen die laten zijn ingeschakeld. Dit is Dietje Bert vanuit locatie Hengelo. Ja, live even op de donderdagmiddag. Gezellige donderdagmiddag natuurlijk bij Radio 1224. We gaan zo meteen lekker met een nummertje van Katja Epstein. En daarna heb ik een mooi plaatje klaarstaan van Lissy. Die speelt niet met haar voeten. Maar goed, heeft u ook een goede verzoek? Ik kan momenteel alleen via de WhatsApp 06 28 13 24 en dan de 21. Ja, ik ben momenteel niet helemaal compleet uitgerust, dus daarom allemaal via de WhatsApp, hè. Maar goed, mensen, heeft u een suggestie, een opmerking? U kunt het allemaal kwijt hier bij 1224. En u kunt zelfs DJ worden. Ja, als u op onze site kijkt, dan ziet u een mooi affiche. Hoe word ik DJ? Yippie. En dat alles is mooi in elkaar gezet, onze techneut Robert-Jan.

Ja, en dan heet ik natuurlijk ook onze George. Even kijken, Teun en onze Stef. Ja, die heet ik ook een hele goede middag toe. Ja, en ik hij doet weer, zegt Teun. Ja, ja, ik had een paar updates en dat was een beetje lastig. Maar goed, hij doet het weer. En ook Stef, ja kerel, je zult het wel warm in met heuden. En uiteraard gaan de plaatjes ook die kant op aan natuurlijk, hè. Maar goed, willen jullie een verzoekje? Dat kan natuurlijk ook, hè. Via WhatsApp.

Ja, mooi plaatje van Lissy. Ja, speel niet met je voeten, hè. Ja, en natuurlijk heb ik ook even kijken. Ik kreeg een appje uit Renkum. Fred en Desiree. Ja, ook een hele goede middag, Fred en Desiree. Ook fijn dat jullie weer zijn afgestemd op 12-2-4, hè. En uiteraard gaan de plaatjes zoek die kant op aan, hè. Nou, wat ik wel eens doe in een programma, en dat doe ik vandaag ook eventjes weer, ga ik even een lekker polkaatje draaien. Dus blijf er gezellig bij, mensen. Luister mee met een lekkere polka van Alex Meisner.

Ja, uiteraard. Een lekker polkaatje. En dat moet kunnen, hè, op zo'n mooie zonnige dag, zoals donderdag vandaag. En dat doet ook Hena Ton. Hena Ton, die wenst mij ook een heel groot, veel succes met het programma. En Hena, ook fijn dat je luistert, hè. Uiteraard gaan de plaatjes ook die kant op aan, hè. Zometeen een mooi plaatje van Marianne Weber. En ik begin even met het nummertje van Danny Christian. Komt-ie.

Ja, u hoorde daarnet Corrie Konings, een oud nummertje met de jukebox. Ja, ja. Ja, ik wil zo meteen een mooi plaatje draaien van André. André Haas is helaas niet meer onder ons. Maar de titel en de song van hem is allemaal wel heel duidelijk, hè. Hij probeert wel een statement te maken, of heeft hem proberen te maken. Maar goed, helaas, hij is niet meer onder ons. Maar goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld, je zult het wel horen, hè. Ja, dit is DJ Bert, ja. Ja, ja. En allemaal uit Hengelo, hè. Hengelo, lo. Maar gewoon even op de zondagmiddag ook wel zeggen. Op de donderdagmiddag. Ja, ja, tot een uurtje of... Ja, ik denk een uurtje of 5. En daarna moet ik de boel weer bij elkaar pakken. Nee, want dan gaan we weer richting Tubbig. En dan hebben we een lang weekendje. En dan is het ook weer voorbij met de pret. Dan moeten we er een aantal weekjes tegenaan, hè. Ja, en dan wil ik zometeen ook nog een mooi plaat draaien van het Chico Trip. Chicora Trip, hè. The Son of My Father, ja. Daar moest ik aan denken, man. Toen kreeg ik mijn eerste cassette recordetje. Dus mensen, ja, heeft u een groetje of een verzoekje? Dat doet u maar via de WhatsApp dan vandaag. Ja, only WhatsApp. 06 28 13 24 21. En dan komt het allemaal terecht hier in de studio. Dat geldt natuurlijk ook voor de suggesties of de opmerkingen. Je kunt bijvoorbeeld schrijven van... Hey, die DJ Bert is een grote... ja, of ja, het is een topgozer. Ja, wat kun je allemaal schrijven, hè? Ja, natuurlijk alleen maar leuke dingen. Dat snap ik ook wel. Ja, ja. Ja, maar goed, we gaan lekker van start zo meteen. André Hazes, met de wereld is van ons allemaal. En daar moeten we maar eens even goed over nadenken, hè.

Ja, dat waren de Havenzangers 2.0. Het is ook nooit goed, hè? Nee. Ja, en die volgende die dat zegt is Birdie. Als ik het zeg, hè? Dat is de titel van de volgende nummer, hè? Komt-ie, Birdie, als ik het zeg.

0: Ik zag je liggen.
1: Ja, dat was Grutengeert. Ja, van Grutengeert gaf hij over naar Armaan. En die heeft toch een klootjesvolk. Ja, ook een mooi nummertje, hè. Dus op de donderdagmiddag kan allemaal hier bij 12 uur hier. Luister met klootjesvolk. Moet ik hem wel indrukken.

fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl. Maar op Radio 1224, wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Ja, je hoorde dan net Koos Albers. Ja, oh, helaas ook niet meer onder ons. Ja, helemaal niet meer. Maar goed mensen, ja, dit is even Dietje Bert op de donderdagmiddag. Strakjes zo'n minuutje of 6, ja, dan komt de scheepsmaker. Ook weer helemaal live natuurlijk hier bij jullie, hè. Ja, even kijken. Laat ik even goed zeggen wat dat betekent voor jullie. Ja, ja, de scheepsmaker en de Madonna. Ik zie het hier staan, hè, vanaf 6 uur tot een uurtje of 10. Ja, en onze George, ja, die is ook van de partij. Hij zegt, ja, ik heb alles weer recht in de mond. Hij moest naar de smoelsmid, zegt hij. Ja, ook dat kan bij 12-2-4, hè. Maar wat fijn dat je weer af bent gestemd, George. Studio 16 uit Breda was dat even, hè. Maar goed, we hoorden daarnet Koos Albers met Laat de zon schijnen. Ja, ja, als de zon schijnt. Maar nu heb ik een plaatje klaarstaan van Marlène. En Lekker zonnen is de titel. En daarna een lekker plaatje van Alex. Zanger Alex, ik drink een borrel met jou. Ja, ja, dat is ook lekker met dit weer, hè. Ja, je hoorde net al in de commercials. Je kunt natuurlijk ook een advertentie plaatsen hier op 1224. En natuurlijk, de sponsoring kan natuurlijk altijd, hè.

Ja, goed George. Ja, ja inderdaad. Hè. De geluiden komen wel eens binnen van WhatsApp als het er gelijk gaat. Hè. Maar uiteraard ja, heb ik je mee andere telefoon te pakken en niet de draaitelefoon. Maar goed, dat neem ik je niet kwalijk. Hè. Ze hebben natuurlijk ook wat weggetrokken net bij de tandarts.

Ja, dat is onze zanger Alex. Ik drink een borrel met jou, ja, ja. Ja, dat zullen wel heel veel mensen doen nu, hè. Met dit mooie weer, ja, inderdaad. Lekker borreltje erbij of een biertje. Ja, ja, als je vrij bent tenminste kan dat, hè. En ook als je niet vrij bent natuurlijk, maar kijk er wel mee uit, hè. Dan sta je morgen vroeg weer op met zo'n klapperend gevoel in je hoofd, hè. Maar goed, van Alex gaan we rustig even naar een ander plaatje toe. En is er een van Claudia Jong. Is een mooi nummer, Ademloos. Luister maar mee, Claudia Jong.

mooi nummer. Ook al zeg ik het zelf, hè. Hij had anders een hele mooie stem. Ook al zeg ik dat zelf. Nou, maar volgende nummer, Vincent. Het geluksmomentje. Ja, ja, komt eraan, hè. Hebben we allemaal wel eens een keertje, een geluksmomentje. Nou, en daarna draai ik er eentje voor een Driesje. Driesje Roeving. En dan zien we het wel weer, hè. Tot een uurtje 5 ben ik bij jullie. En dan, ja, dan gaat hij weer over. En misschien dat, ja, dat er weer iemand anders live gaat. En anders moet hij wachten tot vanavond 6 uur. Maar dan is onze scheepsmaker is paraat, hè. Die begint om 6 uur. Dus luister eerst even mee met Vincent.

Verzoekplaat. Ja, en die plaat is aangevraagd door onze eigen George. Ja, hij zegt, draai even een mooie plaat voor jezelf, hè. En er moest er eentje zijn van MK Marina. Nou, die ga ik ook zeker draaien nu, hè. Dus, nou, bedankt in ieder geval, George, voor je mooie verzoekje. En hier komt MK Marina met Vakantie voorbij.

Ja, goed luisteraars. We houden het voor gezien van deze kant, hè. Het is bijna 5 uur, ja. Ja, ik hoop dat u toch nog een beetje genoten heeft van deze donderdagmiddag. En natuurlijk vooral van de muziek, hè. En de spraak is te zeden. Maar het gaat meer om de muziek, hè. En zometeen om 6 uur is er natuurlijk de scheepsmaker Steven met de Madonna is weer paraat. En ik wens je van deze kant al een heel veel succes, Steven. Ik weet niet of je luistert, maar van deze kant heel veel succes straks. Ja, en ik wil dus iedereen bedanken voor het luisteren naar die afgestemd zijn vanmiddag op Radio 1224. Ik vond het leuk om een keertje te doen op de middag. Ik denk, nou, ik had even tijd vanmiddag. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik slinger de boel aan, hè. Maar goed, allemaal bedankt voor de ondersteuning en de bezoekjes. En voor het luisteren natuurlijk. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Dit was Dietje Bert van Locatie Hengelo.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten hits.

De fluitjes vanavond gaan de bewonderen van Jan en alle man, van alle luisteraars, alle amateurs. Welkom voor het hele team van het 12-2-4. Daar gaan jullie al die richting uit. Welkom de luisteraars op de 12-24 kilowatt op de middengolfband. Daar gaan we die kant uit.

Met ook de plan nog omdraaien voor Stef de Boekenier vanuit de polder. Ook om Ada Hunsen, plaag van die kant uit. Ook om de Atlantis, Robert Jan, plaag van die kant uit. Ook om voor de hele team van de 12-2-4, plaag van die richting uit.

Nergens is schaduw en nergens is leven. Zo trekt hij voort door de hete woestijn. Dit is de straf

Een bijzonder goede avond allemaal tot luisteraars. Zo ben je verrast van getuind op de scheepsjager met Madonna, dat allemaal rechtstreeks vanaf de boulevard hier vanuit Staphorst. De plaatjes gaan ronden voor Jan en alle man, niemand uitgezonderd. Ook voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook in voor het hele team van de 12-2-4, plaat in ieder geval die richting uit. Ook om de luisteraars op de 12-24 kilowatt op de middelgolle band. Plaat had ook allemaal die kant uit, hè. Met ook de plaat ook om er even Abbie en Dirkje daar vanuit de bedding. Plaat in ieder geval die kant uit. Ook om Richard de Gentjager vanuit Oldenzaal. Plaat ook om die kant uit. Ook op de Atlantis vanuit Wapenveld. Plaat gaan ook om die kant uit, hè. Ook om de Boekenier daar vanuit de polder daar. Plaat om die kant uit, Stef, hè. En ook om Teun daar vanuit Lunteren. Plaat nog in ieder geval ook om die kant uit, Teun, hè. Verder ook hem voor de San Lucie met de hele collega vanuit Masterbroek. Arjan, of Arjan. André en Johan, daar gaan ook hem die kant uit, hè. Verder voor alle luisteraars, alle amateurs die erbij zijn, een bijzonder goedenavond. De vlaanderen gaan in ieder geval die kant uit, hè. Je kunt altijd op hem reageren, dat is 06-23-33-2098, 06-23-33-2098. Of in via de website van radio 1224.nl. En dat is iemand de verzoekbox, daar komt het ook een dik van elkaar.

Ja, een klein beetje siesta aan deze kant, hè. In valt de blagen dronnen van Jan en allemaal, niemand uitgezonden. Dus maar weer mooi mee tot de muzikale klanken. En dat allemaal rest even uw stap was. Nou, in de windmond zal er mooi aan staan hier, hè. In valt de kondenvlaten, we gaan in de volle tempo. Dus maar mooi mee naar de muzikale klanken. En ik hoop dat de kwaliteit nu goed bent van spraak van de muziek, hè.

De volgende plaat moet speciaal gedraaid worden voor de chauffeur Bert van Rossum, mevrouw van Bunschop. En ook in, voor de meneer Kort uit Beunink. En voor de aangeboden Ruisman. Ruisman, in ieder geval bedankt vanaf jouw kant. De plaatjes gaan ook die kant uit richting de Blokhut.

In ieder geval speciaal voor de chauffeur Bert van Rossum, mevrouw Bunschop. En ook een volkor uit Bunning. En dat wordt hem aangeboden door Ruitman. Ruitman, de vraag in ieder geval ook die kant uit. De verder aanwezigen. Alleen bedankt vanaf jouw kant. En luister maar een mooi met hè. Doe een bijzonder goede avond, de luisteraars amateurs. Je bent nog steeds verbonden met de Scheepsjager met Madonna. Je kunt reageren op dit programma. Dat is 06-23-33-2098. 06-23-33-2098. Of even via de website van radio1224.nl. Iemand de verzoekbox en dan komt het ook een dik van elkaar, hè. Ik heb plaatje maar opgezocht hier van K3. 10.000 luchtballonnen. En dan wordt hem aangeboden door Ruitman, hè.

En ook Wapenveld, die was ook aanwezig daar. Nou, dat doet je wel mooi met, hè. Wij zijn erbij vanuit Wapenveld. Dat doet je wel mooi met, hoor. Daar komt ze aan.

En er wordt gepland nog een bedrijf van Ina vanuit Wapenveld. Ook een Ada Hensen plagen die kant uit. Ook een Christen Rode Adelaar vanuit Walwijk met de lady daar plagen die kant uit. En een mooi plaatje van Jannes. En van Gradammen, hè.

Verder heb ik er wel nog een brein voor de Polka-polder. Polder. Vanaf Skinda lag er nog een digan uit. Hè. Ook een klaarste Big Panda Radio vanuit het Hoge Noorden daar. Lagen er nog allemaal die richting uit.

Verder een applaus ronde voor Jan en alle man, voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook voor het hele team van de 1224. Dan gaan we ook die richting uit. Ook aan de luisteraars uit de middengolfband, op de 1224 kW. Dan gaan we ook allemaal die richting uit. Een bijzonder goedenavond.

Dan kwam richting Wapenveld, daar Atletico, wat van het land is, hè. Ja, die kwam een beetje op elkaar. Met Robert Jan, hè. Maar je hebt wat moois aan elkaar geflikst daar aan die kant. Dus prima, hè, vanaf jouw kant weer. In ieder geval, luisteren we mooi met de luisteraarsamateurs naar de muzikale klanken, dat allemaal vanuit Staphorst. Af en toe een klein beetje kabaal op de achtergrond hier. Ik heb de hele windtribune van de hele Staphorst echt achterhang hier, hè. Ja, dat is ook wel nodig, hè. Weet je, tripogitaar of zoiets. Ja, tropische gloeien hier, hè, wat onbekend is. Kom de plaatjes aan, een bijzonder goede avond, luister maar mooi met, hè. Maar een klein beetje gezeur aan deze kant hier. Nou, daar ben je af en toe wel goed in, hè.

De volgende plan was een speciaal voor een van burgemeester Teun. Teun vanuit Lunteren. Plan in ieder geval die kant uit. Er wordt hem aangeboden door Ruisman. En dan moet er een plaatje bij van André van Duin met Willempie. Nou, die komt er zo maar achteraan, Ruisman. Hè. In ieder geval een bedankt vanaf jouw kant. En luister maar mooi met in de blok uit. In ieder geval een bijzonder goede naam, amateurluisteraars. Je kunt nog steeds reageren op dit programma. Dat is 06-23-33-2098. 06-23-33-2098. Of via de website van radio1224.nl. In op de verzoekbox. En dan komt het ook een dik van elkaar, hè? In ieder geval een plaatje voor de burgemeester daar vanuit Lunteren, Teun. Dan wordt hem aangeboden door Ruisman. En dan moet er een plaatje weer van André Verduin, Willempie. Die komt er zo maar achteraan, Ruisman.

0: Peter Ponker. Ik ben ook jarig aan die kant.
1: Ben ik nog.
0: Zou je ze even boven op de tafel zetten, meneer, hè?
1: Heb ik nog geen vrouw om me heen?
0: Boefje. Ja, ja. Maar in ieder geval proficiat op de Radio Telefonke. Ook dus de Spakenburg. Bijzonder goedemorgen. Dit is Yvonne Bison. De plaatjes gaan ook even speciaal op die kant zitten.
1: Kijk ik door mijn venster, dan zie ik...

Hallo, test 1-2, hallo. Ja, hij doet. Luisteraars en amateurs, hier is Radio De Lauwe Nazibal.

0: deze bedoeling, hè? Van deze fantastische mooie hobby. Hartstikke gezellige rampenstapmuziek voor jong en oud. Luister gezellig mee naar Radio De Lauwe Nasiebal.
1: Welkom de Tulpida vanaf de Middellandse Zee. Nou, genieten van aan die kant. Nog een fijne vakantie. In ieder geval de plaat gaan die kant uit. Mocht je mee zitten luisteren. De plaat gaat niet wel die richting uit, hè. Richting de Middellandse Zee.
2: En heb ik zeker ook geen last van.
1: In ieder geval een bijzonder goede avond, de luisteraars amateurs. Ik ben nog steeds verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rest heeft vanuit Staphos. Ja, wie bent nog niet in de slaap van, hè. Dat valt maar met.
2: Helemaal mijn knikkerlijn.
1: Zeg, anders wel kunnen, hè, met dit weer.
2: Pindakaas, pindakaas, pindakaas, olka. Jammer maar helaas, jammer maar helaas. Het is een pindakaas, pindakaas.
1: Kom nog een paar enkele plaatjes aan vanaf deze kant hier tot een uurtje of tien. Maar dat is ook weer mooi geweest, hè?
3: De route wordt berekend.
2: Iedere weg leidt naar een ander gat. Daarom heb ik een tom-tom.
1: Dus heb je de windtribunes weer uit hier, hè? In ieder geval een bijzonder goede avond, de amateurs, luisteraars. We vragen de honden van Jan en allemaal, voor alle luisteraars, alle amateurs, ook voor het hele team van de 12-2-4. Ook om de luisteraars op de middengolle band op de 12-24 kilowatts. Daar gaan we ook om die richting uit, hè? Ja, ja. Het is maar druk, met.

0: gehad.
1: Ja, mijn opa had gezender, hè, maar wel een café. Kom ze aan, bijzonder goedenavond.
0: Ken ze nog precies allemaal.
2: Luisteraars en amateurs, dit was weer de Lauwe Nazibal Radio. Dankjewel en tot een volgende keer. Mooi.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

Een bijzonder goede naam, dames en luisteraars. Zo bent u weer tot het einde gekomen van het plaatprogramma van het Scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rest geven uit Stappels. Een bijzonder goede avond. Kom maar de kwaliteit weer goed van het vaak van de muziek. De muziek is een klein beetje in de smaak gevallen, dus vanavond. Daar doen we het weer voor, hè. Het is altijd moeilijk om een klein beetje bij elkaar te zoeken weer, hè. De plaatje ging eronder van Jan en allemaal, niemand uitgezonden. Voor alle luisteraars, voor alle amateurs. Ook voor het hele team van de 12-2-4. Dan ging ik die kant uit, hè. Ook aan de luisteraars uit de middengolle band, de 12-24 kilowatt. Dan gaan we allemaal die richting uit. Dan zeg ik in ieder geval weer bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende keer, toegelaten als mogelijk is, met die warmte. Ja, wat er allemaal bij, hè? Je moet er maar wat voor over hebben. Welkom alle DJ's van de week om succes weer met uitzendings. Het zal ook wel weer goed komen, hè? Dan zet de windtribunes ook maar in man daar, hè? In ieder geval allemaal bedankt weer, tot de volgende keer. We gaan eruit hier. En nog één polkaartje erachteraan hier. Dan is het gebeurd, hè?

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Overdag schijnt de zon volop en bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 28 graden bij zee en 36 in het binnenland. Door de luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. In de loop van de middag komen er in het hele land buien voor. Lokaal kunnen die zwaar zijn met veel neerslag in korte tijd en flinke hagelstenen. Ook 's avonds is dat nog het geval. De dagen erna blijft het broeierig warm met middagtemperaturen tussen de 26 en 35 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er nog kans op een paar flinke buien. Daarna wordt het droger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: want je bent. En je blijft. Mijn allesie.
1: 12, 2, 4. Jouw dagelijkse schop onder je kont.

0: 1024 weerbericht.
1: Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Overdag schijnt de zon volop en bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 28 graden bij zee en 36 in het binnenland. Door de luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. In de loop van de middag komen er in het hele land buien voor. Lokaal kunnen die zwaar zijn met veel neerslag in korte tijd en flinke hagelstenen. Ook 's avonds is dat nog het geval. De dagen erna blijft het broeierig warm met middagtemperaturen tussen de 26 en 35 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er nog kans op een paar flinke buien. Daarna wordt het droger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd